U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen.
1: VBRO Plus, dat is verdraaid mooi.

0: economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever

0: maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herent en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme. Onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt al een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
2: Veranda Comfort in Torhout.
3: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
2: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
3: Kijk op verandacomfort.com.
4: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
5: Beverliefde ogen.
4: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 6.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om geen

0: platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme. Onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme. Onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Zuinkerk hebben maandag een 20-tal landbouwers, zoals we eerder al melden in ons nieuws, geprotesteerd tegen de start van de ventiluswerken. En dat terwijl netbeheerder Elia er de eerste voorbereidende ingrepen toelichtte. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. De eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kilovolt luchtlijn langs de E403... die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Het bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald. Maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annick Lambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester en vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege.

0: Maar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne de Bie als gastvrouw. De Bon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor 50.000 euro en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van 5.000 euro in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart, wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op 1 centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het vormt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van 480 euro. Daarvan is 240 euro met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder ilteken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan. Feest.

En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekkere eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint-Pigal. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

Goedemorgen luisteraar, wij zijn van wal gestoken met onze midweekse VBRO ontbijtshow. Het is inderdaad woensdag en je kreeg al het nieuws van 7 uur daarnet. Waarvoor een woordje van dank aan het adres van onze VBRO nieuwsredactie. Die redactie is er straks terug, omstreeks 19:30. Voor die tijd nog weerman Geert Naessens, kort en bondig met alles over het woensdagse weer. En onze Geert hoor je dan straks natuurlijk nog een keer terug, omstreeks 19:15. Een eerste keer met zijn iets uitgebreider ochtendweerbericht. Voor deze midweekse dag te beginnen uiteraard, maar je weet dat daarin ook de vooruitzichten van de volgende dagen aan bod komen. En ik zorg voor heel veel gezelligheid en leuke muziek in je ontbijt. Radio. Mijn naam is Frederik Thomas.

0: onze ontbijtshow natuurlijk ook present Geert Nasens. Hij zorgt voor de weersvooruitzichten over weinige ogenblikken.
1: De VBRO Ontbijtshow. Iedere werkdag van 7 tot 9 hier bij de VBRO.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten. Hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uitpuren vandaag. Bovendien, maar ook met de lichtwisselvallig weerbeeld, al valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui, maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust, maar ook landinwaarts waait die per momenten toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.

0: je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Miljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme. Onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
4: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
0: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
0: Dina Rodriguez.

0: of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio.
0: VBRO Plus.

Vandaag is weer erg zacht gestart. We zitten met minima vanochtend vroeg 13 tot 15 graden. Dat is eigenlijk wel wat hoger dan aanvankelijk in de kaarten zat. Het is een trend. Een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral aan zee redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar ze zich over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minst 10 miljoen. Euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Zuinkerk hebben maandag een 20-tal landbouw.

0: ingrepen toelichten. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. De eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kilovolt luchtlijn langs de E403... die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Het bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald, maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annie Klambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester. En vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege. Lambrecht roept vrouwen op om te blijven duwen en doorzetten. De Boon Literatuurprijs 2027 krijgt volgend jaar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne de Bie als gastvrouw. De Boon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor €50.000 en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van €5.000 in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart, wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op 1 centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het vormt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van €480. Daarvan is €240 met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder ilteken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde.
1: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

Het tweede gedeelte van onze woensdagse VBRO ontbijtshow. We zijn het daarnet begonnen met het nieuws van 8. Ja, en zo gaat het om het half uur verder met ochtendnieuws in onze VBRO ontbijtshow. Volgende keer dus om 8:30. En afronden doen we dan natuurlijk ook nog een keer met een update van ons morgennieuws om 9:00. En weerman Geert Nasens, die hoor je uitgebreid straks in de laatste rechte lijn, tegenaan de laatste rechte lijn van deze woensdagse ontbijtshow, omstreeks 9:15. Kan je zo lang niet wachten. Kort en bondig, voor het 8:30 journaal is hij ook nog een keer aanzet met het weer voor deze woensdag.

0: Meubelen De Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten, hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uitpuren vandaag. Bovendien, maar ook met de lichtwisselvallig weerbeeld, al valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui, maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust, maar ook landinwaarts waait die per moment en toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen. Recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis ter Beurzen. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
1: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan. Feest samen.

zint. En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: aansluiten telefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festival Pigalle.
0: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

vandaag is weer erg zacht gestart. We zitten met minima vanochtend vroeg 13 tot 15 graden. Dat is eigenlijk wel wat hoger dan aanvankelijk in de kaarten zat. Het is een trend. Een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerst zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden. Er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
3: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
4: Het is voor buste congé.
3: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
4: Miljaar!
3: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog. 0475 55 68 01.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi kleven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Nieuws uit je regio.
4: In Zuinkerk hebben maandag een 20-tal landbouwers, zoals we eerder al melden in ons nieuws, geprotesteerd tegen de start van de Ventiluswerken. En dat terwijl netbeheerder Elia er de eerste voorbereidende ingrepen toelichtte. Landmeters zetten het terrein uit en er werden ook rijplaten geplaatst. De eigenlijke aanleg van de nieuwe 380 kilovolt luchtlijn langs de E403, die volgt pas in 2027. De landbouwers vinden dat Elia te vroeg begint, omdat er nog tientallen procedures lopende zijn bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Ze klagen over onvoldoende vergoedingen, waardeverlies van woningen en gezondheidszorgen. Elia benadrukt dat de werken volgens de vergunningen verlopen, dat ze stopgezet worden als een rechter dat oplegt en dat eigenaars met hinderrecht hebben op vergoeding. Het bedrijf verwijst voor gezondheidsrisico's naar internationaal onderzoek en bestaande normen. De protestactie verliep rustig en had geen impact op de werken. In Brugge blijft de genderkloof aan de politieke top opvallend groot. In het Schepencollege zetelen op vandaag 2 vrouwen tegenover 8 mannen. Exact dezelfde verhouding als in het jaar 2000. Brugs gemeenteraadsvoorzitter Annie Lambrecht vroeg cijfers op over de voorbije 25 jaar en ziet een dubbel beeld. In de Brugse gemeenteraad zelf zitten er voor het eerst meer vrouwen dan mannen, 22 tegenover 14 meer bepaald, maar de doorstroming naar de topfuncties blijft uit. Volgens Annie Lambrecht zorgt een evenwichtige vertegenwoordiging voor een eerlijker debat en tonen de quota bij verkiezingen hun effect in de gemeenteraad. Maar het glazen plafond blijft nog altijd bestaan. Brugge had nog nooit een vrouwelijke burgemeester. En vrouwen zijn zelden in de meerderheid binnen het Schepencollege. Lambrecht roept vrouwen op om te blijven duwen en doorzetten. De Boon Literatuurprijs 2027 krijgt volgend jaar voor het eerst een Brugse eindhalte. Op 23 maart vormt het Brugse Concertgebouw immers het decor voor de uitreiking van de prijzen voor fictie en non-fictie en kinder- en jeugdliteratuur, met Anne de Bie als gastvrouw. De Boon blijft de belangrijkste literatuurprijs van Vlaanderen, goed voor 50.000 euro en een zilveren zegelring per winnaar, plus een publieksprijs van 5.000 euro in elke categorie. Vanaf januari maakt Brugge zich op voor een vol boekenvoorjaar, met ontmoetingen, lezingen en leesclubs rond de genomineerde auteurs. Op 6 februari vertellen de 5 genomineerden uit fictie en non-fictie dan over boeken die hen raken. Jonge lezers krijgen hun moment op 7 maart, wanneer het Grootbrugs jeugdboekenfeest workshops, lezingen en voorstellingen brengt. In Zeebrugge starten begin de maand november de werken aan een leidingentunnel onder de Vizaarsluis, een van de grootste in België. De tunnel zal alle kabels en leidingen voor elektriciteit, gas, water en telecom op 1 centrale plek diep onder de grond bundelen, zodat de ondergrond overzichtelijk blijft. Het project, uitgevoerd door K-Boringen en Stadsbader Contractors, in opdracht van het departement Mobiliteit en Openbare Werken, duurt 2 jaar. Het vormt meteen de eerste stap naar een nieuwe Vizaarsluis. De werken zijn technisch bijzonder. Schachten met een diameter van 9,7 en 13,5 meter worden afgezonken tot 36 meter diepte. Een unieke operatie in ons land. Een voormalig cirkelmiddenvelder Abu Francis is in de Brugse politierechtbank bij verstek veroordeeld tot een boete van €480. Daarvan is €240 met uitstel. Tijdens een politiecontrole in Brugge op 5 juli vorig jaar reed hij met een voorlopig rijbewijs, maar zonder ilteken en met een passagier die geen begeleider was. Abu Francis, die in 2025 naar Toulouse verhuisde, kwam niet opdagen op de zitting in Brugge en stuurde ook geen advocaat, waardoor de rechter hem automatisch veroordeelde. De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
3: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

Above the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten, dat kan mits reservering op 0468-48-0276 of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In het centrum van Brugge is gisteravond een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt na een val uit een hotelraam. Het incident gebeurde rond 2 uur in de Bouvriestraat. De jongen werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, maar zou niet in levensgevaar zijn. Hoe hij uit het raam kon vallen en waarom hij tijdens de schooluren in het hotel was, wordt nog onderzocht door de politie. Op de A11 in de richting van Brugge zijn gisterenmiddag 2 personen gewond geraakt bij een verkeersongeval ter hoogte van Dutzelen. Een personenwagen begon om een onbekende reden te slingeren en botste tegen de betonnen middenberm. De bestuurder en zijn passagier werden naar het ziekenhuis gebracht. Door het ongeval was een lange tijd 1 rijstrook versperd, wat voor verkeershinder zorgde in de richting van Brugge. Een 54-jarige vrouw uit Oost-Rozebeke is gisteravond gewond geraakt bij een zwaar verkeersongeval in Zulten. Op de staatsbaan week ze met haar wagen om een onbekende reden af van haar rijvak en botste frontaal met een vrachtwagen. De vrouw bleef bij het bewustzijn en werd overgebracht naar het ziekenhuis in Waregem. Over de ernst van haar verwondingen is voorlopig nog niets bekend. De vrachtwagenchauffeur bleef ongedeerd. Het ongeval zorgde tijdens de avondspits voor heel wat verkeershinder. In Ieper is gisteren namiddag een vrouw met haar elektrische fiets in een met water gevulde gracht terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Zillebeke voetweg vlakbij de Zuidering. De vrouw kwam gedeeltelijk vast te zitten onder haar fiets en kon niet meer zelfstandig uit de gracht. De brandweer bevrijdde haar. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis. Op die locatie zijn momenteel nutswerken bezig en is er normaal geen doorgang voor fietsers en voetgangers. In Rumbeke wil de stad Roeselaar de fietsoversteek aan de brug aan de E403 aan de Isegemse straat veiliger maken. De oversteek ligt nu onder de brug en is daardoor onvoldoende zichtbaar. De stad wil de oversteek verplaatsen tot voor de brug en start daarvoor een onteigeningsprocedure om een klein stuk grond te verwerven. De gemeenteraad buigt zich volgende week over het dossier. En in Ingelmunster hebben 3 personen een plaatsverbod gekregen na aanhoudende overlast in het centrum. Volgens burgemeester Kurt Windels ging het onder meer om alcoholgebruik en het achterlaten van afval. De drie mogen zich voorlopig niet meer begeven op het Marktplein in de Dreef, aan het skatepark en in de stationsomgeving. De gemeente benadrukt dat er hulpverlening beschikbaar is, maar dat de overlast niet langer wordt getolereerd.
4: Wel, zeg, zo goed gezind.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dat is een veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen.

0: of woninguitbreiding.
1: Kijk op verandacomfort.com. Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshaus in Lauwe. Op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de wijs. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer, met lekker eten en live entertainment.

0: fluitentelefonisch via 056 77 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo in Festival Pigalle. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen. Opening nieuw outletmagazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: De Fendag.

0: kaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Vandaag start ook weer met erg zachte temperaturen. Het blijft opvallend hoe hoog die minima toch wel telkens maar blijven zitten. Hoewel eigenlijk zelfs de verwachting was dat het iets minder zacht zou geweest zijn. Halen we toch weer minima om de dag te starten van 13 tot 14 graden. We zitten wel in minder warme lucht en dat zullen we overdag wel gewaar worden. De maxima zitten wat lager. Veel meer dan een 18, 19 graden gaan we er niet uitpuren vandaag. Bovendien, ook met een licht wisselvallig weerbeeld, valt dat best wel mee hoor. Die wisselvalligheid zit dan vooral in een mix van wolken en opklaringen. Met eventueel hier of daar in de loop van de dag ergens eens een enkele bui, maar je hoort het zelf al, zoveel voorwaarden waaraan weer moet voldaan worden vooraleer die enkele bui hier of daar zou kunnen vallen. Wel wat meer wind uit een west-noordwestelijke richting, vooral aan de kust, maar ook landinwaarts waait die per momenten toch wel redelijk goed door. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen. Het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurze. Huis Ter Beurze. Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurze.be.
4: Plus.
5: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostendse Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
3: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
5: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
4: Dina Rodriguez.

Of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-48-0276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. Nederlandstalig, echte vrije...

0: opening. Nieuw outletmagazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sanicentrum Peter Oosteen in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
1: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble. Vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
2: Twee verliefde ogen.
1: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
3: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
4: Krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen en dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
5: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
6: Plus.
0: Tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.
7: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 12 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
3: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ja. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we veranda comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Echt?
4: Ja, tuurlijk.
6: Veranda comfort in Torhout.
7: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
6: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
7: Kijk op verandacomfort.com.
8: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

Pedugaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Nederlandstalig, echte vrijheid.

0: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: Krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen en dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
3: Plus.

0: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
1: Het is voor beste congé.
0: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
1: Biljaar!
0: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
3: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
3: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

Vandaag is weer erg zacht gestart. Het is een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima, en ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing, dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren, tijdelijk zelfs wat lichte regen, maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo, en dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg. We gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
3: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
4: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: opening. Nieuw outlet magazijn. Met korting tot min 70%. Bij Sani Centrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Als ook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sani Centrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert Eenlaan 13A naast Aldi. In Nieuwpoort.
1: De fandag van Dina Rodriguez is er op zaterdag 10 oktober. Een unieke belevenis met een daguitstap naar Brugge. Inclusief een bezoek aan het Biermuseum.

0: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte. De gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europese commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
1: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
0: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade, ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement, waar de fracties hun kantoor hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij, toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Het nieuws van West-Vlaanderen. Dat is altijd voor iedereen gratis en onbeperkt lezen. 100% objectieve en vooral zoveel mogelijk positieve nieuwtjes. De burgerlijke stand uit je gemeente, lifestyle, tv en sportnieuws. Kortom, alles wat er gebeurt in je regio. Ieder weekend is er ook een gratis lezerswedstrijd waaraan je gratis kan meedoen. Eén klik op www.hetnieuwsvanwestvlaanderen.be en je bent steeds mee.
3: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
4: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
3: Dina Rodriguez.

0: Of iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

vandaag is weer erg zacht gestart. Het is een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Vandaag, morgen, temperaturen die wat lager gaan uitkomen. Maxima vanmiddag 18, 19 graden, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. Meer dan dat zit het echt niet aan te komen. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima, en ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing, dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren, tijdelijk zelfs wat lichte regen, maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo, en dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg. We gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

wel, ik was te laf. Met iemand samen zijn, dat was niets voor mij, nee, niets voor mij.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenssesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte. De gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens zegt ze.
3: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
2: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
4: Wel, zeg, zo goed gezien.
5: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ja. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
4: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
5: Oh, echt?
4: Ja, tuurlijk.
5: Veranda Comfort in Torhout.
6: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
5: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
6: Kijk op verandacomfort.com.
7: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

De VBRO Matiné Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: talkshow op info@vbro.be. Of bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402. Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Beverliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
3: Krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen en dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, en die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden, daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
4: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand, waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
5: Plus.
0: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
6: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 3

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: Een jongen van 13 is gisteren zwaar gewond geraakt nadat hij uit het raam op het derde verdiepen van een hotel in Brugge viel. Volgens de eerste informatie was hij samen met een vriend het hotel binnengedrongen. Toen het personeel hem ontdekte, was de hotelkamer afgesloten. Vermoedelijk probeerde de jongen via het raam weg te komen en viel hij naar beneden. De politie onderzoekt de precieze omstandigheden. Een 31-jarige man uit Oostkamp is dinsdag zwaar gewond geraakt bij rioleringswerken aan de Gistelse Steenweg. Een betonnen blok van zo'n 1300 kilogram kwam op zijn rechterhand terecht. De brandweer zette 2 kraanwagens in en had ongeveer 2 uur nodig om hem te bevrijden. Hij werd naar intensieve zorgen van AZ Sint-Jan gebracht. Het arbeidsauditoriaat onderzoekt het ongeval. In Wolme bij Diksmuiden is maandagavond een 40-jarige Oekraïense arbeider om het leven gekomen bij een zwaar arbeidsongeval. De man was samen met een Russische collega een betonnen vloer aan het uitbreken op de eerste verdieping van een loods toen plots een groot stuk afbrak. De man viel ongeveer 3 meter naar beneden en kreeg daarbij een zwaar stuk beton op zich. De brandweer kon hem nog bevrijden, maar alle hulp kwam te laat. Het slachtoffer verbleef alleen in België. Zijn vrouw en kinderen wonen nog in Oekraïne. Het arbeidsauditoriaat en de dienst toezicht op het welzijn op het werk onderzoeken de precieze omstandigheden van het ongeval. In Ieper is gisterenmiddag een vrouw met haar elektrische fiets in een met water gevulde gracht terechtgekomen. Dat gebeurde aan de Zillebeek Voetweg vlakbij de Zuidering. De vrouw kwam gedeeltelijk vast te zitten onder haar fiets en kon niet meer zelfstandig uit de gracht. De brandweer bevrijdde haar. Ze werd voor verzorging overgebracht naar het Jan Ieperman ziekenhuis. Opvallend, op die locatie zijn momenteel nutswerken bezig en is er normaal geen doorgang voor fietsers en voetgangers. De Poperingse Hoppenstoet zondag wordt live uitgezonden op tv. De bier- en hoppenfeesten in Poperingen vieren dit jaar hun 70ste verjaardag. Zondag 20 september trekt opnieuw de Hoppenstoet door de stad. Focus en WTV zenden de volledige stoet vanaf 15:30 live uit. Vrijdag is er al een kinderparade en zaterdag wordt de nieuwe hopkoningin verkozen. En de Brugse volkszanger Benny Scott brengt op zijn 86e nog één nieuwe single uit. Brugse Figuren wordt zijn 40ste en volgens hem zijn laatste single. Het nummer gaat over drie bekende Brugse volksfiguren en wordt op 27 september voor het eerst live gebracht in de Brugse Stadsschouwburg.
4: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jacques Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be.

Sinterklaas aan de Scheepsdalenlaan in Brugge. De fandag van Dina Rodriguez. Meer info en reservatie? dinarodriguez-fanclub@telenet.be of bel 0475 21 96 27. Nederlandstalig, echte vrije.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Ter Velde aan Eernegemse straat 151 in Aardrijken. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven.

0: Kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt. Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79 of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
1: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen en dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
4: Plus. Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
5: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 4 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we veranda-comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda-comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
4: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
7: Leverliefde ogen.
6: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
8: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: tegels en terrastegels aan fabrieksprijzen? Ja, echt fabrieksprijzen. Bij AZ Tegels kies je zonder druk en op je eigen tempo. Ontdek het hele jaar door Italiaanse en Spaanse topkwaliteit tegels aan fabrieksprijzen. En we stockeren ze gratis tot wanneer jij ze nodig hebt. Ook plinten, schilderplinten en stapstenen in eigen atelier gemaakt. Kom langs en ontdek je droomtegel bij AZ Tegels. Ook open op zondag. Kijk ook op aztegels.be.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: Above the Bill, Michael Heaven. Vrijdagnamiddag 9 oktober in OC De Schouw in Lichtervelde. Vooraf iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zet. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be.
1: Meubelen de Grave in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
2: Er is ook vanavond nog kans op een enkele bui. Die kans is het grootste aan de kust en dan bij voorkeur midden- en oostkust. Wat niet wil zeggen dat er niet elders misschien eens een heel enkele bui kan opduiken. Maar het zal allemaal heel, heel weinig zijn. Temperaturen die zakken daarbij geleidelijk aan en tegen de ochtend zitten we dan weer met minima van de 13 tot de 14 graden met een mix van wolken en opklaringen. Later vanavond is het droog, die ene bui valt enkel in de avond, de nacht is droog met eventueel tegen de ochtend geleidelijk wel weer wat meer wolken omdat er morgen ook nog een zwakke storing moet doortrekken, maar ook dat zal weinig of geen structurele neerslag opleveren. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
3: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat ter beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.
0: Plus. De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijken. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, die

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VBRO Facebookpagina of in de agenda op vbro.be.
2: Opening nieuw outlet magazijn met korting tot min 70% bij Sanicentrum Peter Ostien in Nieuwpoort. Grote keuze badkamermeubelen, baden, douches enzovoort. Ook spa's, swimspa's en infraroodcabines. Alsook verwarmingstoestellen, houtkachels, gaskachels en inbouwcassettes. Daarnaast is er onze volledig vernieuwde 1000 vierkante meter toonzaal met de nieuwste badkamers. Dit alles bij Sanicentrum. Meer dan 55 jaar gespecialiseerd in badkamerinstallaties. Afwerking van A tot Z. Albert 1 Laan 13A naast Aldi in Nieuwpoort.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 5 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond één centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Ann de Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memlinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie overbrengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
0: Zet je schrap, want vanaf 30 juli barst het feest los in het Witte Paard in Blankenbergen. Jackie Lafon brengt een spetterende jubileumshow, 60 jaar show. Dit wordt variété zoals u het graag ziet, met humor, muziek, internationale circusacts, danseressen van de Vegas Showgirls en pure energie. Koop je tickets via witte-paard.be. Op zondagmiddag 11 oktober in Salons Tervelde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassenkader en met de kwaliteit van Salons Tervelde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
4: Reserveer je plaatsen op 0497-90-71-79.
0: Of op 050-20-0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
1: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
2: Het is voor beste congé.
1: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
2: Miljaar!
1: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je er tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
3: Magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw in een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

0: In de ochtend, in de middag en 's avonds laat. Hier hoor je 24 uur per dag gewoon gezellige radio. Dit is VBRO.
1: Het is nu precies 3 uur in.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostensesteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond 1 centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur. Zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda. 27 september op en rond Zand, in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
4: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO+.

0: Meubelen de Graven in Oedelum. Anders wonen, anders slapen.
1: We krijgen vanmiddag een licht wisselvallig weerbeeld. Die lichte wisselvalligheid, dat houdt in dat we te maken hebben met wolken en opklaringen. En dat er eventueel hier of daar een heel enkele bui kan gaan vallen. Temperaturen, die zitten een stukje lager, 18 tot 19 graden. Daar moeten we tevreden mee zijn, maar dat is nu ook niet extreem. En daarbij staat een wel vrij goed door te blazen wind uit een west-noordwestelijke richting. Dus het is allemaal een beetje minder, maar voorlopig blijft het toch echt allemaal ook maar beperkt tot die hele enkele bui. Heel veel buien zitten er absoluut niet aan te komen. Dit is Geert Nazens voor de VBRO.
2: Huis der Beurzen, het historische Brugse pand waar ooit de allereerste beurs ter wereld ontstond, staat er beschikking voor allerlei evenementen, recepties, kunsttentoonstellingen, voordrachten, conferenties of presentaties. Je kan ze organiseren in het unieke historische kader van Ter Beurzen. Huis der Beurzen, Vlamingstraat in Brugge. Kijk voor meer info op huisterbeurzen.be.

0: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterveld aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim, Didier Waalkens.
1: Wat zou ik doen?
0: Gino Di Lucas en ook nog Danny D'Amaro.

0: Bel 0471 82 52 62. Of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten. Na reservatie. Meer info.

0: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guerri. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
1: Op zondagmiddag 11 oktober in Salons ter Velde aan de Eernegemse straat 151 in Aardrijke. De onvergetelijke muziek van Engelbert Humperdinck met crooner Michael Heaven. Een namiddag vol Humperdinck, tijdloze klassiekers en nog veel meer. Met heerlijk 3-gangen menu in het klassekader en met de kwaliteit van Salons ter Velde. Engelbert Humperdinck door Michael Heaven, die er ook legendarische crooners, evergreens, pop, soul en dansklassiekers brengt.
2: Reserveer je plaatsen op 0497 90 71 79.
1: Of op 050 20 0402. Kijk voor alle info op www.salonstervelde.be.
3: El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
4: Twee verliefde ogen.
3: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
5: Wij maken het verschil op je radio.
6: VBRO Plus.

Het is een trend. Een trend die we al de hele zomer zien, dat die temperaturen in de nacht echt wel hoog blijven zitten. We zijn al half september en zonder moeite noteren we echt nog altijd cijfers en minima die hoog in de dubbele cijfers zitten. Voorlopig zitten we daarbij wel eventjes in wat minder warme lucht. Morgen temperaturen die wat lager gaan uitkomen, dat is een stukje minder, zeker als je naar gisteren kijkt. En daarbij hoort een licht wisselvallig weerbeeld. Dat bestaat vooral uit een mix van wolken en opklaringen. Mogelijk valt er in de loop van de dag hier of daar een heel enkele bui. Maar het is maar een heel enkele bui. De wind zit in een west-noordwestelijke hoek, waait vooral al zeer redelijk goed door, maar ook landinwaarts merk je toch dat er vandaag wat meer wind staat. Daarbij krijgen we dan vanavond en vannacht weer een zachte nacht, opnieuw met erg hoge minima. En ook morgen is dat dan weer een licht wisselvallig weerbeeld. Opklaringen, wolkenpartijen, met in de loop van de dag wel de passage van een zwakke storing. Dat kan dan tijdelijk meer wolken en wat meer gedruppel opleveren. Tijdelijk zelfs wat lichte regen. Maar dat is allemaal niet heel veel en grote hoeveelheden zijn dat allemaal niet. Vrijdag knapt het alweer op, halen we weer een graad of 20 met kans op een bui, dat is ook zaterdag zo. En dan zitten de maxima alweer overal vooraan de 20 graden. Vanaf zondag mogelijk een lange droge periode, waarbij zelfs naar volgende week toe die temperaturen weer fors kunnen omhoog gaan. Diverse modellen hinten op een flinke zomerse revival naar eind volgende week toe, met maxima die zelfs flink boven de 25 zouden uitkomen. Maar het is nog ver weg, we gaan het zien of het die kant op gaat. In de loop van de volgende dagen houden we je op de hoogte.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 7 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
0: Nieuws uit je regio.
3: In het centrum van Brugge is dinsdagmiddag een 13-jarige jongen zwaar gewond geraakt nadat hij uit een hotelraam van het NH-hotel op het zand viel. Hij zou van op de derde verdieping naar beneden gevallen zijn op een plat dak. De hulpdiensten waren snel ter plaatse en brachten hem met zware verwondingen naar het ziekenhuis. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar. De jongen was volgens eerste informatie met een vriendje op pad, al hadden ze op dat moment eigenlijk op school moeten zitten. De jeugdinspecteurs onderzoeken waarom dat niet het geval was en hoe het ongeval precies kon gebeuren. Het psychiatrisch ziekenhuis Onze Lieve Vrouw in Brugge opende woensdag het Knooppunt, een nieuw therapiecentrum dat het hart vormt van een bredere vernieuwing van de campus. Het gebouw bundelt verschillende therapiefuncties rond 1 centrale binnentuin, met veel daglicht en warme materialen. Het oude therapiecentrum uit de jaren 60 is intussen gesloopt. Volgens zorgdirecteur Anne Korte gaat het om veel meer dan een nieuw gebouw. Het Knooppunt moet een plek zijn die mensen draagt, waar herstel tastbaar wordt en waar therapie flexibel georganiseerd kan worden. Op de vrijgekomen ruimte komen extra parkeerplaatsen, want het ziekenhuis bouwt tegelijk aan een nieuw onthaalcentrum en ambulant therapiehuis achter de neogotische voorgevel aan de Koning Albert I-laan. De vernieuwing weerspiegelt een moderne visie op psychiatrische zorg met meer aandacht voor ontmoeting, toegankelijkheid en ambulante ondersteuning. Het Knooppunt is de eerste zichtbare stap. Het nieuwe onthaalcentrum volgt de komende jaren. Langs het nijverheidsdok in Brugge zorgt een roestend en zinkend schip voor ongerustheid. Oppositieraadslid Paul van den Driessen van de N-VA waarschuwt dat het vaartuig binnenkort helemaal kan wegzinken met risico op milieuvervuiling door mogelijke brandstof of olielekken. Hij vraagt het stadsbestuur om in te grijpen. Volgens burgemeester Dirk de Vouw is de stad op de hoogte, maar ligt het schip in havengebied onder beheer van Port of Antwerp Bruges. De havenkapitein gaf de eigenaar al midden vorig jaar de opdracht om het vaartuig te verwijderen, maar daar kwam geen gevolg op. De haven onderzoekt nu hoe het dossier juridisch sluitend kan worden verder gezet. Al blijft het havenbestuur eerst aandringen dat de eigenaar zelf zijn verantwoordelijkheid neemt. Het Memmelinghuis in de Sint-Joristraat staat opnieuw te koop. Antiquair Paul de Grande, bekend van het tv-programma Stukken van Mensen, zet het 19e-eeuwse herenhuis na amper 3 jaar weer op de markt. De vraagprijs bedraagt 2,2 miljoen euro. De Grande woonde er en stelde er een deel van zijn collectie tentoon, maar vond moeilijk de balans tussen privé en winkel. Het pand, dat in 2023 nog voor de camera's van Huizenjagers zijn nieuwe uitvalsbasis werd, ligt op 5 minuten van de markt en heeft uitwegen langs 2 straten. Toch werd het nooit een echte match. De Grande keert terug naar een formule waarbij hij geïnteresseerden liever meeneemt naar zijn 7000 vierkante meter magazijnruimte. Waar hij zelf naartoe gaat, weet hij nog niet. Maar het wordt sowieso in de regio Brugge. En tot slot nog mooi winkelnieuws in Brugge. Want in de Sint-Jacobstraat ging woensdag Botan open. Dat is een gloednieuwe planten- en bloemenzaak. Initiatiefnemer is Richard Mos, een Nederlander die al bijna 20 jaar in ons land woont. Hij vindt Brugge een gezellige stad en wilde er zijn passie over brengen. Aan het etalageraam ontdek je onder meer een QR-code. Die geeft je toegang tot allerlei andere, handige informatie over de bloemen en planten in de zaak. Je hoeft de code op de plant of de bijhorende pot gewoon maar te scannen en je wordt geholpen. Botan is open van woensdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur, op zondag van 12 tot 18 uur.
4: Je kent het wel. Die deur die maar blijft slepen en moeilijk dichtgaat. Dat schilderwerkje dat altijd maar wordt uitgesteld.
5: Het is voor buste congé.
4: Die rotte plank op het terras die nu toch wel dringend vervangen moet worden. En dan zal ik het nog niet hebben over die losliggende tegel in de gang.
5: Miljaar!
4: Of die afvoer die nu toch wel eens eindelijk aan vervanging toe is. Een vakman vind je tegenwoordig niet meer voor. Mark Nering komt dan ook als geroepen en klaart elke klus in de regio. Zowel binnen als buiten, van een kleine herstelling tot een iets grotere karwei. Streekgenoot Mark Nering. Ervaren, betrouwbaar en betaalbaar. Bel hem vandaag nog 0475 55 68 01.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: zin in een heerlijke zondag vol ontdekkingen? De Brugse Zandfeesten zijn terug. Kuier langs kilometers aan kraampjes vol antiek, brokante, curiosa en ambachten. Scoor die unieke schat tussen honderdduizenden koopjes. Noteer alvast in je agenda 27 september op en rond Zand in het Koning Albertpark en langs de Begijnenvest. De Brugse Zandfeesten. Je gelooft je ogen niet. Tot dan.
1: Feestzaal Pigalle viert 25 jaar Etropalshows in Lauwe op zondag 4 oktober. Met twee bijzondere gasten. Niemand minder dan Willy Sommers.
2: Jij brengt me van de weg. Ik ben altijd goed gezind.
1: En er is nog een reden om te vieren, want Chaco Ricardo staat er ondertussen al 15 jaar op het podium. Kom genieten, zoals we het bij Feestzaal Pigalle graag doen. In een intieme, gezellige en aangename sfeer met lekker eten en live entertainment.

0: 5805.
1: Voor 25 jaar Etropal Shows in Lauwe. Met Willy Sommers en Chaco Ricardo. In Fest Saint Pigal.
2: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
3: Beleef de magie van ABBA in Wembley 79 opnieuw. In een sprankelende liveshow van ABBA For You. Verwacht je aan de grootste wereldhits zoals Waterloo, Mamma Mia, Voulez-vous, Dancing Queen, Lay All Your Love On Me en veel meer. Zondag 11 oktober om 8 uur, Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
4: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 8 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guerry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nachtminima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.

0: Bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z. In alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels. De specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oosterozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels. Ook open op zondag.
1: De VBRO Matinee Show is er op vrijdagnamiddag 9 oktober in ontmoetingscentrum De Schouw aan de Statiestraat in Lichtervelde. En ook dit wordt natuurlijk weer zo'n heerlijke, zorgeloze namiddag vol muziek en ambiance. Met artiesten gekend van de radio. Frankie Pluim.
2: Zing en laat de zon weer schijnen. Zing.
1: Dina Rodriguez.

0: iets eten? Dat kan, mits reservering op 0468-480276. Of info@events.be. Events met dubbele zit. Inschrijven voor deze matinee-show 0471-8252-62. 0471-8252-62. Of info@vbro.be. El Bandido brengt de mooiste ode aan Wiltura in Concertgebouw Brugge. Beleef Tura's grootste hits en verborgen parels samen met dit unieke ensemble, vergezeld door Blue Jerry, meer dan 50 jaar de vaste gitarist bij Wiltura. Mooi het leven is mooi, eenzaam zonder jou. Vergeet Barbara, ik mis je zo. Hoop doet leven en zoveel meer.
1: Twee verliefde ogen.
0: Een onvergetelijk concert voor de ware Tura-fan. Zondag 11 oktober om 3 uur Concertgebouw Brugge. Tickets en info via www.showtime.be. Dat is show-time.be.
2: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 9 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: De VBRO Matinee Show is er opnieuw op dinsdagmiddag 29 september in Salon Sterfelde aan de Eernegemse straat in Aardrijke. Een heerlijk gezellige namiddagshow vol muziek en dans. Met gratis koffie en gebak. En natuurlijk weer met gastvrouw Suzy Marel. Frankie Pluim.

0: 0471 82 52 62 of 050 20 0402.
1: Je kan er vooraf ook eten, na reservatie. Meer info op onze VWRO Facebookpagina of in de agenda op vwro.be. Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

0: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostenseteenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als rode duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
3: Wel, zeg, zo goed gezien.
4: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè? Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Mm-hmm. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, zoetje. Mm-hmm. In al uw kleuren.
3: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
4: Ah, echt?
3: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
5: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
5: Kijk op verandacomfort.com.
6: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 11 uur.

0: Wel, zeg, zo goed gezien.
1: Het zal wel zijn. Ah. Maar ik zou nog gelukkiger zijn als ik nu eens een nieuwe veranda had. Hè. Zo een waar ik heel het jaar van kan genieten. Van onze tuin, etentjes met vrienden. Ah. En van u, hè, Zoetje. In al uw kleuren.
0: Wel, dan zullen we Veranda Comfort uit Torhout maar eens laten komen, zeker?
1: Ah, echt?
0: Ja, tuurlijk.
1: Veranda Comfort in Torhout.
2: Wij renoveren uw bestaande veranda of bouwen een nieuwe.
1: Geniet nu heel het jaar door van je veranda of woninguitbreiding.
2: Kijk op verandacomfort.com.
3: Wij maken het verschil op je radio. VBRO

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op midden.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Op de luchthaven van Charleroi is het vliegverkeer een half uur stilgelegd door een drone. Die vloog in het verlengde van de startbaan. De politie kon de piloot onderscheppen. Hij riskeert een boete. Er is trouwens hinder door een actie van de luchtverkeersleiders op Charleroi. De federale regering gaat mogelijk de inzet van militairen in trein- en metrostations in Brussel verlengen met 6 maanden. Dat ligt vrijdag in elk geval op tafel bij de federale ministerraad. Defensieminister Theo Franken zegt dat het nodig is door de aanhoudende veiligheidsproblemen in Brussel en het gebrek aan effectieve maatregelen bij de federale politie. In Tsjechië is een kernreactor stilgelegd na een storing. De kerncentrale is omstreden omdat ze werkt met een combinatie van Russische reactortechnologie en Amerikaanse besturingstechniek. De oorzaak was een defect in het besturingssysteem van het niet-nucleaire deel van de installatie. Italië gaat volgend jaar geen belasting heffen op auto's met een vermogen lager dan 80 kilowatt. De regeling geldt ook voor motorfietsen en scooters, alles samen voor meer dan 14 miljoen voertuigen. De Italiaanse regering wil zo tegemoetkomen aan de hoge brandstofprijzen. Axel Witsel stopt als Rode Duivel. Hij is 37 en hij stopte 4 jaar geleden ook al eens, na het WK in Qatar. Daarna kwam hij toch terug onder Domenico Tedesco. Het WK afgelopen zomer bleek nu zijn afscheid. Op Instagram bedankt Witsel zijn teamgenoten, coaches en bondsleden. Huidig bondscoach Mark van Bommel maakt vrijdag zijn eerste selectie bekend. Dat zal dus zonder Witsel zijn. En Mathieu van der Poel heeft de openingsrit gewonnen in de Ronde van Luxemburg. Hij was de snelste voor de Fransman Pierre Gauthera en de Nederlander Marijn van den Berg. Van der Poel is meteen ook de eerste leider. Het blijft zo goed als droog en de minima zakken naar een graad of 10. Daarna een grijze start van de donderdag met zelfs kans op regen aan zee en niet meer dan 19 graden. Vrijdag stilaan droog bij 20 graden. Het weekend is een afwisseling van zon, wolken en misschien ook kans op een bui.
3: Nederlandstalig, echte vrije radio liedje.

0: bij AZ Tegels. Naast keramische tegels vind je bij ons nu ook vinylparketvloeren. Van A tot Z, in alle kleuren en stijlen. En nu ook fineerparket. AZ Tegels, de specialist in tegels op tegels zonder breekwerken. We verwijderen je oude tapijt of vinyl en passen je deuren aan. Met 35 jaar ervaring hebben wij voor elk probleem de juiste oplossing. Bezoek onze toonzaal in Oost-Rozebeke. Of wij komen bij jou ter plaatse voor een offerte op maat. Kijk ook op aztegels.be. AZ Tegels, ook open op zondag.
1: Wij maken het verschil op je radio. VBRO Plus.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 1 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Profiteer nu van de hoge goudprijs. Buddy's Gold koopt jouw oud goud aan de beste prijs. Buddy's Gold heeft meer dan 30 jaar ervaring. Je kan er ook terecht voor zilver, diamant, antieke juwelen en gouden munten. Buddy's Gold maakt een gratis prijsofferte en zorgt voor een directe betaling. Kom nu langs in de Dweerstraat 8 in Brugge of in de Van Isegemlaan 72 recht tegenover het casino in Oostende. Buddy's Gold, gesloten op zon- en feestdagen.
3: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes.

U kiest toch ook liever voor betrouwbaarheid en goede service als het om uw wagen gaat? Mazda natuurlijk. Roger Coles is oké. Vlot bereikbaar aan de Oostense Steenweg 259 in Brugge. Mazda Coles bracht de tijd op 2 uur.

0: VBRO Plus.
1: VBRO Plus. Dat is verdraaid mooi.
2: Nederlandstalig, echte vrije radioliedjes en classics. Dit is VBRO Plus.